0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de eter ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelstraat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autovrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braasermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
4: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooi vechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
5: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
3: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch, tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelt-straat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autowrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braasermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
4: Het is hier in Vernietek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen, dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
5: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
3: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: We hebben hem.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelt-straat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autowrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braasermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB

0: Oké dan.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! Goedemorgen, welkom. Het is Rudo hier op deze vrijdagochtend. Nieuwe aflevering van de koffieshow en die starten we met Bram Bongers en het perfecte recept.
2: Yeah. Je zingt ze mee!
6: Ja, zingt ze mee!

0: Oh. Op de radio.
1: Met William Burg. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Je hoort hem hier in die koffieshow van vrijdagochtend. En Bram Bongers nog met het perfecte recept. Hey, welkom. Het is vrijdag 31 juli. Een nieuwe aflevering van de koffieshow. Oftewel de lekkerste hits van eigen bodem. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Waarbij we zometeen naar het jeugddorp gaan. Jordi Piquet, die spraken we erover voor het Centraal Plus Nieuws. En verder lekkere tracks voor je onderweg. Blijf luisteren onder andere voor Frank Verkooyen. Die lege plek hoor je na Marco de Hollander. Dit is Ik Voel Me Gelukkig. Rio!

0: Nijman en hou me vast in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, richting het weekend. Ik hoop dat je leuke dingen in je agenda hebt staan. In ieder geval even een keertje wat anders dan werk. Ja, tenzij je weekendsdienst hebt, dan ben je alleen wel ergens deze week al vrij geweest. Dat is dan wel het voordeel ervan. En aankomende week staat weer in het teken van hutten bouwen, spelletjes spelen en knutselen. Het jeugddorp Leiden staat weer voor de boeg. En momenteel wordt het terrein bij Sportpark De Leidse Hout weer omgebouwd. We namen gisteren een kijkje met het Centraal Plus Nieuws en spraken met voorzitter Jordi Piquet.
1: We zijn op dit moment bezig met onze tweede tent. Onze tweede tent duurde iets langer dan gepland, maar die gaat als het goed is vandaag omhoog. En verder zijn we aan het opbouwen voor weer een heel leuk jeugddorp.
2: Hoe verloopt de opbouw?
1: Redelijk soepel. We hadden een paar kleine tegenslagen, maar die zijn er elk jaar wel. Dus die hebben we weer opgelost en we gaan nu rustig verder.
2: Vorig jaar was de eerste keer dat jullie op deze locatie het jeugddorp organiseerden. Hoe is dat bevallen en gaan er misschien dingen nu anders gebeuren?
1: Is zeker goed bevallen. We hadden ons drukste jaar ooit, dus alleen maar positief. We hebben een kleine aanpassing gedaan in de opstelling van de tenten om wat meer schaduw te creëren bij vooral het podium. Die stonden de hele dag vol in de zon, was wat warm. Dus daar proberen we dit jaar wat meer schaduw te creëren. En voor de rest blijft alles redelijk hetzelfde.
2: Hoe gaat de aankomende week eruit zien?
1: We hopen druk. En met lekker weer natuurlijk.
2: En heel veel activiteiten.
1: Dat zeker.
2: Wat zijn hoogtepunten?
1: Huttenbouw, knutselen, sportenspel, theater. En we hebben weer 35 workshops. Dus altijd wat te doen.
2: Verwacht je weer drukte?
1: Absoluut.
2: Hoeveel kinderen verwacht je ongeveer?
1: We hopen natuurlijk net zoveel als vorig jaar. Dus rond 200-300 per dag. Maar we gaan het zien.
2: Kunnen mensen zich nog aanmelden ook?
1: Absoluut. De kaartjes zijn eventueel al te koop via onze website. www.jeugdorpleiden.nl. En eventueel ook aan de deur op de dagen.
3: Unity.

0: Robert Pater en blijf toch bij mij in de koffieshow. En je hoorde Amar ook nog en stem in je hart. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio. En we passen naar een nieuwe nieuwsupdate hier met Mark Wonink. En daarna hoor je Tino Martin met alles. En gekke Henkie van Henk Dissel hoor je ook zo meteen naar het nieuws.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelt-straat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autovrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braasermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En ook gekke Henkie nog van Henk Dissel in de koffieshow. We kijken vanuit de bekende jarige. Anouk Maas is jarig. Nederlandse actrice, wordt vandaag 40. Mooie leeftijd. Nicolien Sauerbrei, Nederlandse snowboardster, ook vandaag jarig, 47 geworden. En van Coldplay, Will Champion, dat is de drummer, die is 48. Emilia Fox, Brits actrice, vandaag 52. En Pauline van Aken, Nederlands presentatrice, spreekster, voice-over en schrijfster, vandaag 59 geworden. Een andere schrijfster dan J.K. Rowling, die schreef ooit de verhalen van Harry Potter, 61 geworden. Jim Corr, Iers gitarist en vandaag 62 geworden. Van Fatboy Slim is Norman Cook jarig. Hij is de Engelse muzikant, 63 is hij geworden. En de Amerikaanse acteur Wesley Snipes is ook jarig. Die is vandaag 64 geworden. Dan gaan we naar Janine Elschot uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Hoe oud denk je dat die geworden is? 64 jaar. Yvonne van der Hurk, Nederlandse actrice, 67. En het is ook de verjaardag van Yvonne Golub.

agenda en ik wil geen zoen in de koffieshow. We checken nog even het weer dan. We hebben een afwisseling van zon en wolken. Er waait een noordelijke wind en het wordt ongeveer 24 graden. Komend weekend is het lekker zomers. Zondag wordt de warmste dag met 5 à 26 graden. Morgen ook volop zon en 23 graden.

Jeffrey Kuipers en veel te lange nacht hoorde je in de koffieshow. En Danilo Kuipers nog met Zijn het je ogen. En tot zover de koffieshow van deze week. Morgen en overmorgen even geen koffieshow. Emiel die is nog heerlijk op vakantie. Maar maandag ben ik wel weer gewoon bij je even na tienen met een nieuwe aflevering van de maandag editie van de koffieshow. Vanmiddag dan luiden we het weekend nog even in met de Vrij Mibo. Ik hoop dat je erbij bent. En dit weekend natuurlijk ook nog de Unity NL Top 25. Zondag hoor je hem non-stop. En morgen dan is Elmar Bus weer bij je en telt hij met je af. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne vrijdag verder. Heel mooi weekend. Geniet nog even van de zon ook. En dan heb ik nu nog Diego Holtzken voor je. Dit is...

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hun twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N207. Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Vanaf Nieuwveen totdat je de A4 op kunt. 2 kilometer en 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien, terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien, terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan anders op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: lekker man.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien, terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nog één zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leidendorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigt in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes, waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum heb je daardoor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: praten.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor Europoort doe je er 10 minuten langer over. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens de OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux naar de A15 heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrijmibo. Vrijdagmiddag even naar 5 uur. Je luistert naar Unity NL. En we luiden het weekend in met de lekkerste feesthit. Yeah.

0: idee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met de gebroeders Rossig, lekker lallen en je hoort ook nog snollebolletjes met niet te zuinig niet. Hey, welkom. Goedemiddag. Vrijdagmiddag is het 31 juli 2026. Misschien wel midden in je zomervakantie of toch nog met een aangepaste vrijmibo bij jou op het werk, omdat er toch al wat collega's weg zijn. Zou zomaar kunnen. In ieder geval zorgen wij voor de lekkerste hits aan het begin van je weekend. En het is ook een beetje de voorbode voor de Unity NL Party Night. Die hoor je vanavond weer vanaf 9 uur hier op de radio. Nu dus de vrijmibo. Ik ben Rudo met zometeen de Boswachters en het Bananenlied. En ook duo Abe met Foei, ik loei. Maar eerst het feestteam. Dit is Zo Ver Weg.
3: Rudo!

Boswachters en het Bananenlied. Stiekem wel een oud nummer, ook al is dit de 2024 versie ervan. Maar ik kan me voorstellen dat je net in de auto, misschien toen je aan het meezingen was, wat blikken hebt gekregen van medebestuurders. Die dachten, wat zit die nou te doen in de auto? Ja, lekker meezingen natuurlijk, hè. Fuifje, vis en feestje, en die hoor je nu.

0: Ja, die tekst was niet heel moeilijk. De Lawine Boys en Leven Lachen Lol. En daarmee is het 6:30. Je weekend is gestart en wij zijn bij je met de Vrijmibo. Dit is Unity NL en ik ben Rudo met Danny Kanter zometeen. Ik sta liever op de ski en ook Starco komt eraan met O.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

Danny Kanters, Ik sta liever op de ski. En Starco hoorde je nog met O bij Unity NL op DAB Plus in Aalsmeer. Onder andere te ontvangen ook via die DAB Plus. En natuurlijk overal via unitynl.nl. Het is het weekend van Unity NL met 1-2-3-0. Zometeen in de maneschijn. Dus waren jongens met het alfabet en eerste gebroeders Co.

De Nans en die avond met jou in de Vrijmibo van Unity NL. Aan het einde alweer, leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week weer een nieuwe aflevering van de Vrijmibo hier tussen 5 en 6. Met natuurlijk weer de lekkerste Unity NL party hits die je vanavond ook weer gaat horen trouwens vanaf 9 uur. Mocht je een feestje hebben, zet gewoon Unity NL aan. Dan zorgen wij voor de muziek. En volgende week ben ik er weer vanaf maandag 10 uur met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En op vrijdag natuurlijk met de Vrijmibo. Wees je een mooi weekend. Geniet ook lekker van het weer. Heb ik nu nog Barry Badpak voor je. Een van de knallers. Disco Machen. Hallo!

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: niet gek.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigt in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leidendorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

rust teruggekeerd. Wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezeerd.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbond

0: vakbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest.

feest- en afterski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag.

0: Het doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
1: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
0: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ieder weekend is het feest

0: Vlaanderen.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.